0: Docteur, miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa sote miton men. Do bip radio di yo, mino mwen wye minan dojela jonanou miye. E yi mon hon, mi sekwa adjok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjok basa bip radio ton. Hon honton leke nou min. Nou nou kon yi adjok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.